0: 3 uur. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Rommelmonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Thank you.
1: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit. Dit is Flow Radio.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: 8 uur. Nieuws.
4: Van Kan met het NOS-journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nol. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
5: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
4: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. President zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.
6: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
5: Papa, De Hilverbode.
4: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
6: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vuurinhoud en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: 12 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: tickets anymore.
1: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beelden is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 6 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de kers op de taart.

0: dat is de verkeerde jingle, dus ik ga even opnieuw.
1: Het beste recept voor een heerlijk uurtje radio met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
2: Ja, de summer is magic, Ingrid Hurks. En dat is het zeker vandaag bij de kers op de taart. 27 juli 2026 en het is zomervakantie.
0: Ja, heerlijk, heerlijk.
2: Ja, we hebben een lekkere zomerse uitzending. Met plaatjes over zomervakantie, op reis, ja. De zon, de zee, strand.
0: Bestemmingen, van alles.
2: Heerlijk.
0: Hebben we ook nog, we hebben ook nog wat we vandaag vieren natuurlijk. Ja, een speciale dag, altijd.
2: Het is altijd een speciale dag om iets te vieren met een taart. Deze week geven we geen taart weg, maar we gaan daar nog wel even over hebben straks. En we hebben natuurlijk aan het einde de kers op de taartplaat.
0: Ja, zeker, want die taart, ja, het is gewoon te warm voor die taart, laten we het zo zeggen. Hey, lekkere muziek hebben we natuurlijk ook bij. En onder andere deze. Ja hoor, lekker die zwoele klanken van Havana met Camila Cabello.

0: shaken.
1: Ja, en Zoutelanda ligt in Zeeland, hè?
0: Ja.
1: En Zeeland is wat wel een van de...
0: Wacht even.
1: Oh, wacht, opnieuw.
0: ja. Hoe doen we het nou?
1: Als jij hem nog een keer afkondigt?
0: Ja, dan plak ik er wel over. Hoe heet zij? Geken? Geiken?
1: Geken.
0: Zoute Landen van Bluff en Geken natuurlijk. Heerlijke plaats.
1: Ja, Zoute Landen in Zeeland. Hè, ja. Zeeland is in 2026 nog steeds een van de meest populaire vakantiebestemmingen.
0: De Hollandse badplaats.
1: Ja, voor de Nederlanders. Ja, dus,
0: heerlijk. Hey Anoushka, we hebben ook nog wat te vieren vandaag, hè?
1: Ja, zeker.
2: Wat vieren we vandaag?
1: 27 juli 2026, dag 208 van het jaar. En we hebben nog 157 dagen te gaan totdat het oud en nieuw is.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Ja, en kerst dan, hè? Hebben we eerst nog.
1: En kerst hebben we dan eerst nog. Ja, en het is vandaag... ik zal maar meteen met een serieus onderwerp beginnen. Het is Wereld Hoofd- en Halskankerdag.
0: Oei.
1: Er is toch in Nederland jaarlijks 3000 mensen die door deze ziekte getroffen worden. Dat is toch een dag om er even bij stil te staan.
0: Zeker belangrijk.
1: Zeker belangrijk. En het is ook vandaag Doedelzakdag.
0: Ja, nou, die heb
1: doedelzak.
0: Ik niet.
1: Nee, ik ook niet. Ik denk ook niet dat ik iemand ken die wel een doedelzak heeft. Waar ze die wel hebben is natuurlijk in Schotland en Ierland. Het is echt zo'n traditie uit het leger waar ze dat al meer dan 500 jaar doen. Ze altijd ook wel mooi met de outfit die ze dan erbij dragen, toch?
0: Mm-hmm.
1: En het is vandaag een nationale Schotse whiskydag. De whisky die minimaal 3 jaar gerijpt wordt in eikenhouten vaten. En in Amerika vieren ze vandaag de nationale kipvingerdag.
0: Kipvingerdag.
1: Kipvinger, ja, dat is een soort van hippe. Het is gewoon een hippe kipnugget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, een lange, hè, in plaats van een ronde. Toch?
1: Juist, inderdaad. Dus daar is er ook aandacht aan in Amerika. En het is vandaag, en dat is eigenlijk wel een hele leuke... op zaterdag 27 juli 1974 wordt de 500ste top 40 gepresenteerd door Lex Harding. Aha. Dat is ongeveer 52 jaar geleden.
0: Dat en, al zo lang bestaat.
1: Ja, dat is en volgens mij nog steeds hartstikke goed beluisterd elke vrijdagmiddag. En als je dan kijkt hè, wat er dan in die top 3 staat van die top 40... Hè, dan op nummer 3, Earth and Fire, Love of Life. En op nummer 2, André van Duin. Met de Tamme Boerenzoon. En op nummer 1, de Rubettes. Met Sugar Baby Love.

0: The Rubettes met Sugar Baby Love. Ja, en waarom draaien we deze? Omdat we vieren dat hij... hoe lang was het geleden?
1: 52 jaar geleden.
0: Ja, stond dit op de nummer 1 in de top 40. En dat was de 500ste top 40, toch?
1: Ja, nou, ik vind het nog steeds een lekkere plaat.
0: Ja, hij is heel lief.
1: Ja.
0: Sugar Baby Love, ja. Anoushka? Het is vakantie, oftewel holiday, toch?
1: Ja, het is zeker vakantie.
0: Maar er zijn ontzettend veel platen van gemaakt natuurlijk, hè? Holiday.
1: Ja, er zijn heel veel plaatjes van gemaakt. Maar...
0: Heb jij een favoriet?
1: Nou, wat ik wel altijd leuk vind... dat zijn de plaatjes waar niet zozeer holiday of vakantie in gezongen wordt... maar de lekkere Spaanse en Italiaanse klanken.
0: Ja,
1: gewoon van dat lekkere feestmuziek. Dat als je dat hoort, ook in de winter, dat je dan denkt... nou, ik heb wel zin in een beetje zon, zee, strand en een cocktail.
0: Ja,
1: dus misschien kunnen we ook nog een paar van dat soort plaatjes draaien.
0: Ja. Ik ga op zoek. Maar welke dat niet mag ontbreken, is natuurlijk... Ja, als je dit hoort, ja, dit kent iedereen natuurlijk.
1: Ja, dit had ik op een cassettebandje.
0: Ja. Oh ja, en dan moest je met zo'n potloodje terugdraaien.
1: Ja.
0: Als je dan, heerlijke plaat hoor, dit is Madonna.

0: Ja, toch wel een oude plaat hoor, van Madonna, maar wel lekker Holiday. Anoushka, ik heb toch even gezocht hier in de database. En jij zocht naar plaatjes met zo'n lekkere summer vibe.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik heb er eentje gevonden en ik denk wel dat je hem kent. Want hij is uit een film met die hunk van de 80's, zeg maar. Tom Cruise.
1: Oh, ja, daar hadden we wel posters van toen.
0: Ja, jij ook. Ik ook. Maar heb jij die film gezien?
1: Ja, dat is echt lang geleden, maar die heb ik wel een keer gezien.
0: Oké, ik heb het over Cocktail, hè?
1: Ja, Cocktail.
0: Weet je nog waar dat die over gaat?
1: Ja, volgens mij dan is Tom Cruise zo'n jongeman ergens een baantje krijgt als barman. En dan gaat hij samen met een andere, iets oudere man. Dan gaat hij allemaal showen, cocktail shaken. Ja. Dat vinden de meisjes dan heel leuk. En volgens mij is dan een van die meisjes Elizabeth Shue.
0: Okay,
1: die toen nog jong was. Ja.
0: Ja, maar ja, in dat jaar 1988 waren wij ook nog jong.
1: Ja, maar het is wel een lekker zomerse film.
0: Yes. Nou, dit is uit die film natuurlijk van de Beach Boys. Kokomo.

0: Ja, dit is zo mooi, die lekkere plaat van The Beach Boys, Kokomo. Nou, daar krijg je toch zomerse vibes van. En Anoushka, weet je dat mannen in de zomer sneller verliefd worden?
1: Oh, door de zwoele zomernachten. Door,
0: ja, het warme weer. Maar dat is ook de aanmaak van vitamine D. En dat zorgt dan ook weer voor een hoger testosteron.
1: Oh.
0: Dus ja. Zeg, we hebben zo volgens mij nog wel wat meer weetjes. Want hou jij van ijs?
1: Zeker.
0: Oké, heb jij wel eens geteld hoeveel likjes dat je doet over één bolletje?
1: Nee.
0: Nou, ongeveer 50.
1: Oh.
0: Nou, voor de mensen thuis.
1: Ligt eraan hoe groot je bolletjes zijn. Ja, want als je bijvoorbeeld in Italië op vakantie gaat, dan scheppen ze die bolletjes dus niet net zoals hier, met zo'n bolletjeschep. Maar dan pakken ze een soort spatel en dan smeren ze dat ijs erop. Nou, dan heb je echt voor één bolletje heb je mega ijs.
0: Ja, maar
1: 100
0: dan
1: likjes.
0: Smelt het. Ja, maar dan smelt het natuurlijk ook wel eerder.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar goed. Ja, en dan had ik nog een beetje, want de hoogste temperatuur ooit gemeten. Ja, dan moet je echt naar Death Valley. San Francisco, Californië.
1: Mooi, ja. Dat
0: daar is het
1: wel, ja.
0: Maar het heet niet voor niks Death Valley, hè? Temperaturen van meer dan 57 graden.
1: Zo, nou, dat is
0: en
1: niet
0: ja, daar houden wij mensen, wij houden het daar niet vol.
1: Nee, we vonden het al warm toen het hier zo warm was.
0: Ja, zeker. Ja, en even terug over die ijsjes. Want dan je had het net over Italië. Het grootste schepijsje ooit was 2,81 meter. En werd geschept in, hoe kan het ook anders, Italië.
1: Echte gelato, hè?
0: Ja, zeker. Had jij nog iets over de zomervakantie?
1: Want nou, en dit is wel iets om even over na te denken. Want er is dus best wel een tijd geleden is er een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat je eigenlijk pas na 1 week helemaal uitgerust bent in de vakantie. Dus je hebt zeg maar 1 week nodig om helemaal op en top uitgerust te zijn. En dit onderzoek is pas geleden nog een keer uitgevoerd. En wat blijkt nu? Je hebt 2 weken nodig nu in deze tijden om helemaal volledig uitgerust te zijn.
0: Misschien moet ik des tegen mijn baas zeggen dan.
1: Ja, dat
0: denk je gewoon minimaal 4 weken moet hebben. Gewoon eerst om 2 weken lekker gewoon af te schalen. En dan nog 2 weken te genieten.
1: Ja, want pas na 2 weken dan begint het. Dan begint je lichaam helemaal tot rust te komen. En er blijkt ook uit onderzoek dat mensen op vakantie veel roekelozer zijn dan dat ze thuis zijn.
0: Nou, dat geloof ik gelijk.
1: Ja,
0: dat geloof ik gelijk.
1: Maar ook in de zin van dat mensen daar allemaal sneller gaan bungee jumpen en allerlei impulsieve acties ondernemen.
0: Wat je normaal thuis niet zou doen.
1: Maar dat
0: is de temperatuur, hè? Die doet dat. Dat is echt.
1: Of de cocktails.
0: Ja, dat kan ook. Maar ja, eerst cocktails en dan bungee jumpen zou ik niet doen.
1: Nee.
0: Hey, heb jij je koffer al gepakt?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Het is nog een weekje ongeveer voordat we gaan vertrekken. Dus dat ga ik lekker op mijn gemak volgende week doen.
0: Zo, dat zou ik ook maar eens doen. Want Teddy Swims, die heeft hem al wel gepakt.
1: Met zijn zwembroek.
0: Nou, volgens mij is hij vergeten.
1: Oh.
0: Nee, er zit wel wat anders in zijn koffer. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een heerlijke, lekkere plaat. Om lekker zo lazy. Ja, gewoon even op je af te laten komen. Dit is Suitcase.

0: Malibu van, je hebt ze als het goed is goed gehoord, Miley Cyrus. Leuke plaat.
1: Leuke plaat. Lekker aan het strand, Malibu.
0: Nou, ik lust wel een Malibu'tje.
1: Oh ja.
0: Nou, doen we maar niet, hè?
1: Nee, niet tijdens de uitzending.
0: Nee. Zeg, Pino Daggio, zeg jou dat wat?
1: Ja, is een Italiaanse zanger. Mm-hmm. Is er volgens mij niet meer. Maar ik heb je wel eens een foto van hem gezien. Want nee. Ik had het even opgezocht. En deze zanger, want die was echt razend populair in de jaren 80. Die heeft ook echt op vele landen op nummer 1 gestaan met platen. Maar die stond dus altijd met een sigaret op het podium. Oh, en die staat ook op de meeste foto's die je opzoekt met een sigaret in zijn hand. Dus die had een beetje zo'n een beetje een gangster imago.
0: Ja, oké, maar het is dan ook een Italiaan, hè?
1: Het is een Italiaan. Okay. Ja, ja, ja. En het is ook wel een beetje. Het is wel leuk, want het is een beetje Italian disco-achtige plaatjes die hij maakt.
0: Mm-hmm. Ik heb er eentje opgezocht.
1: Zie je? Disco.
0: Ja, lekker. Maar hij praat ook heel veel in deze plaat.
1: Ja, hij moet zijn ideeën aan de dag brengen.
0: Ja, ma quale idea. Als ik het goed uitspreek. Vast wel.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred

0: Nou, Anoushka, dat rokerige, daar hoor je toch echt wel terug.
1: Ik denk zo.
0: Maar qua idea.
2: Balla.
0: Balla. Ja, hoe heet hij ook? Pino Danjo?
1: Pino Danjo, ja.
0: Ja, ja, lekkere Italiaanse plaats, toch wel een beetje zomers. Hè?
1: Ja, ik denk wel dat we nu van Italië wel naar een ander land
0: ja, ik vind het goed.
1: Kunnen gaan. Misschien Portugal?
0: Portugal? Ja,
1: ja, Portugal. Portugal. Want we hebben denk ik nog wel, ik denk dat dat ook wel een van de meest bekende zomernummers is van Gustavo Lima. Dat is overigens een Braziliaan, maar die zingt in het Portugees. Onder andere dit nummer, een van de favorietjes van Jurgen. En dit is wel leuk, want dit nummer is in het Serra Negra, noemen ze dat. Dat is een bepaalde Portugese muziekstijl uit de jaren 20 die je eigenlijk in alle bekende zomernummers op dit moment terughoort. En dit nummer wordt altijd gedraaid op campings ook, aan het zwembad.
0: Oh, lekker.
1: Als je daar aan het aerobicsen bent.

0: Nou, als je nou nog niet in het zomerse sferen bent gekomen, hè, met deze Gustavo Lima. En als je thuis een bingo-kaart zou hebben waar Gustavo Lima op zou staan, hoe vaak zou je dan een kruisje hebben kunnen zetten? Want dit is echt een van die artiesten die 100 keer de eigen naam noemt.
1: Ja, zullen wij dat ook eens doen hier bij de kers op de taart?
0: Weet je wie dat ook doet? Jason Derulo.
1: Ja, tuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, maar lekker plaatje. Lekker zomers.
1: Zeker. Hey Anoushka, wist jij dat, want dat is ook een nadeel van de zomer, de muggen natuurlijk, hè?
0: Oh ja.
1: En muggen houden meer van mensen die bananen hebben gegeten. Dus ik zou zeggen, laat die bananen even staan. Zeker als je lekker in het zonnetje gaat liggen. Oh. Heb je minder kans op muggenbeten.
0: Minder?
1: Minder, ja.
0: Oh ja, ik dacht even van, je moet juist heel veel bananen eten, want dat helpt tegen de muggen.
1: Nee, juist niet. Nee, dat trekt juist de muggen aan. Dan heb je toch een beetje zoet bloed.
0: Oh, op die manier. Ja,
1: zeggen ze.
0: Ja, en ik dacht, dat kunnen jullie natuurlijk nu niet zien. Maar onze studio is helemaal versierd met allerlei zomerse attributen. En er lag hier voor mij ook een banaan.
1: Ja.
0: Die ligt er nu niet meer.
1: Nee, die heb ik in de boom gehangen.
0: Oh, die heb je in de boom gehangen. Dus ja, inderdaad.
1: Wist jij, want we hebben het net over zonne, dat als je zonnebrand, dat sommige mensen denken, als ik factor 50 smeer, dat is dan 2 keer 25. Maar zo werkt het dus niet. Het is gewoon beter om gewoon een hogere factor te pakken. En wist je dat zonnebrandcrème pas na 20 minuten gaat werken? Dus je kunt wel denken van, ik smeer me in.
0: En ik spring in het zwembad.
1: Ja, nee. Niet doen. Nee. Even 20 minuutjes wachten. Dan pas gaat die werken en dan gewoon niet in het zwembad. Gewoon even lekker zonnen. Want dan mag het.
0: Oh, zo ja. Ja, ja, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. En dan wordt dat helemaal zo vettig in het zwembad.
1: Dan is zo'n zwembad op een gegeven moment helemaal wit. Nee, doe maar niet. Had jij nog wat weetjes over de zomer?
0: Nou, in 2026 gaan de mensen wel wat minder ver weg en lang op vakantie. Hè, omdat het allemaal natuurlijk duur is. Maar er zijn natuurlijk wel wat landen die echt wel in de in de top 3 van de meest bekende vakantiebestemmingen staan deze zomer. Er staan er overigens nog 2 onderaan die misschien voor jou wel interessant zijn. Want dat is namelijk Montenegro en Albanië.
1: Ja, leuk.
0: Ja, dat zijn denk ik landen die wel aantrekkelijk zijn. Ik hoor veel van mensen dat ze richting Albanië gaan. Maar op de 3e plaats staan natuurlijk nog altijd de Griekse eilanden waar mensen naartoe gaan. Het is ook erg heet, denk ik, in de zomervakantie om daar naartoe te gaan. En op nummer 2 staat Portugal.
1: Oké.
0: Okay. Dat is natuurlijk een ontzettend mooi vakantieland. En raad eens wat er op nummer 1 staat.
1: Ik denk Italië.
0: Nee, toch niet.
1: Spanje.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Spanje blijft op en top.
1: Nou, gelukkig.
0: Vakantieland nummer 1. Niet per se omdat het heel goedkoop is, denk ik. Want het is overal best wel prijzig.
1: Ja, maar toch de zon, denk ik dan.
0: De zon en de Spaanse sferen.
1: Ja, maar zometeen hebben we een plaatje wat daar een beetje bij past. Maar ik heb eerst iets Nederlandstaligs.
0: Oh, toch niet de allerbekendste Nederlandstalige
1: plaat. Ja, van dit moment. Zeker weten.
0: Jee. Nou, dan denk ik dat het Rutger van Barneveld is.
1: Zeker weten. Zwoele zomernachten. Iets met de zon en zakken in de zee, hè? Dat was hem, hè?
0: Ja.

Ja, we hadden het er net al even over, hè? Spanje als topbestemming voor de Nederlanders nog steeds. Dus we gaan naar Spanje. Despacito. Luis Fonsi.

0: Despacito.
1: Ja, die Fonsi, die zegt toch ook wel 10 keer zijn naam.
2: Ja, deze kunnen we aan het rijtje toevoegen.
1: Zeker. En Daddy Yankee natuurlijk, Despacito. Ook zo'n lekkere zomerse plaat. En we hebben nog veel meer voor je, want we hebben nog een uurtje hierna, hè?
2: Ja, zeker. We gaan nog eens kijken naar wat voor landen we kunnen gaan. En we hebben nog veel meer weetjes over de zomervakantie en de zomer.
1: En ik kan je verklappen, een ABBA-plaatje.
2: Een ABBA-plaatje?
1: Ja, zeker. Oh.
2: Nou, ja,
1: nou, laat je verrassen. Wij gaan heel eventjes de verkoeling opzoeken. En dan zijn we zo bij je terug. En wij gaan er dit uurtje even afsluiten met El Mismo Sol, Alvaro Soler.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu de kers op de taart.

0: beste recept voor een heerlijk uurtje radio. Met de lekkerste ingrediënten. De kers op de taart wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Willemsen.
1: Ja, je luistert naar de kers op de taart, de zomerse editie. En we hoorden net al even Voyage, Voyage van Desireless. Lekker plaatje uit de jaren 90. En dat is precies wat wij vandaag doen. Op reis.
2: Ja, zeker. Maar ja, Desireless. Oude plaat.
1: Oude plaat, ja. Oude plaat, maar wel met lekkere Franse klanken weer. Zeker. Past helemaal bij de zomer. En wat hebben wij nog in petto?
2: Nou, zoals je hoort op de achtergrond, dit is ook zo'n lekkere plaat. Lekkere muziek hebben we voor je meegenomen. En natuurlijk straks ook nog een kers op de taartplaat.
1: Zeker weten.
3: Come on!
2: We zijn er nog tot 9 uur, hè, met deze lekkere zomerse uitzending. Dus zit je op je terrasje. Zet je radio gewoon een tandje harder, want dat mag vandaag.

0: Ja, Bluff van Accounting Crows.
1: Volgens mij gaan we nu weer even terug naar Italië.
0: Ja. Nou, vraag ik me wel af. Het nummer is volgens mij niet het Italiaans wat er dadelijk gaat komen. Maar wel van deze Righiera. Ze hadden natuurlijk nog een andere hit die razend populair was in de jaren 80. Vamos alla playa. Ja. Maar dat is niet deze, want dit is een andere.

0: Ja, nou tengo dinero. Het geen geld, maar dat heb je wel nodig als je naar Frankrijk gaat, naar Parijs bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm. Nou, en als je daar dan bent, wist je dat de Eiffeltoren, die wordt gewoon 15 centimeter langer in de zomer.
0: Die groeit. 15,
1: ja, die groeit
0: van
1: in de
0: warmte.
1: Zomer. Van de hit, inderdaad. Oh, ja. Dan zet dat ijzerwerk allemaal uit, zeg ja, dat... maar. En dan, het is allemaal opbrekend, zullen we maar zeggen. Maar ik vind het wel, apart.
0: Nou, dat is zeker apart. En hij is al best hoog.
1: Ja, maar 15 centimeter.
0: Zo, dat is veel, ja.
1: Dat is best wel een,
0: Nou, leuk. Hebben we nog een leuk Frans plaatje?
1: Zeker. Ik heb zeker een Frans plaatje. Michel Fugain heet deze meneer. En hij zingt Un belle histoire.
0: Oh, wel, dat is een liefdeslied.
1: En terug naar de 70s. Mag af en toe wel, hè?
0: Jawel.

0: best wel logisch over die Eiffeltoren. Want in Nederland hebben we dat eigenlijk ook wel eens. Van dan trekken de treinrails ze kom.
1: Als het warmer wordt,
0: als het heel warm wordt, ja. De NS heeft daar dan ook heel erg veel last van.
1: Ja, en er is ook best veel vertraging geweest toen het zo heel erg warm was hier. Dus daar zit wel iets in, ja. Zo had ik er nog niet over nagedacht. Hey Ingrid, weet je hoeveel de gemiddelde Nederlander in 2026 uitgeeft aan de zomervakantie als zij naar het buitenland gaan? Doe eens een gok.
0: Maar
1: per persoon, ja, per persoon.
0: Oké, okay, per persoon. Maar heb je het dan over de reis of ook het eten? Of alles?
1: All inclusive. De gemiddelde Nederlander.
0: 1500 euro? Of is dat te veel?
1: Dat is wel te veel.
0: Oh, 1000 dan.
1: Ja, je zit er wel dichtbij. 967 euro per persoon.
0: Oké.
1: Okay. Dat is best veel.
0: Ja, nou zeker als je met een gezin gaat.
1: Ja, dat wou ik zeggen.
0: Kijk, wij zijn maar met z'n tweeën, maar jullie zijn met vier. Dus dat is gelijk dubbele...
1: Ja, dat is zeker waar. En in Nederland, als mensen in Nederland op vakantie gaan... Hè, populaire bestemmingen zoals de Waddeneilanden of...
0: Renesse.
1: Zeeland ook. Dan is het 268 euro per persoon. Ja, dat is wel echt iets minder. Ik denk dat het wel afhangt van waar je dan naartoe gaat.
0: Ja, maar ik denk dat... maar dat is een aanname. Dat als mensen in Nederland blijven, dat ze dan eerder zelf... staan te kokerellen in de caravan. En ik denk dat je in het buitenland lekker op het terras gaat zitten uit eten. Oh, ik denk dat misschien ook wel een verschil is.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. Gaan jullie altijd veel eten? Tenminste, uit eten?
1: Nou, ik heb natuurlijk een man, zoals iedereen wel weet, die houdt heel erg van barbecuen. Dus wij nemen altijd wel de barbecue mee. En dan maken we gewoon lekker een maaltje. Hè. Niet met hele grote stukken vlees elke avond, maar gewoon lekker een beetje groente en een beetje vis. Dus dat is ook wel leuk. Dus we gaan niet echt elke avond uit eten.
0: Oké. Nou,
1: maar het is wel altijd leuk om iets uit het land waar je naartoe gaat. We gaan dit jaar naar Oostenrijk en naar Italië. Om dan ook wel iets te eten wat in dat land dan typisch is.
0: Zeker. Nou, Italië, Oostenrijk zeg je.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het ook sowieso pizza.
1: Dan wordt het pizza en risotto. Kaiserschmarrn.
0: En Oostenrijkse Wiener Schnitzels.
1: Oh ja.
0: Dat is ook lekker.
1: Ja.
0: Ja, die moet je dan weer niet op die barbecue leggen, maar gewoon lekker in de pan.
1: Nee, ja.
0: Yes. Oké, nou, over vakanties gesproken.

0: Anoushka, wist jij dat de langste barbecue ooit 80 uur heeft geduurd?
1: De langste? Ik moest even denken aan de grootste barbecue. Maar jij bedoelt hoe lang de barbecue...
0: Ja, maar liefst 80 uur achter elkaar lekker gebarbecued. Ja, en daarna volgens mij lekker in het zwembad gedoken. Want dat hoort ook een beetje bij de vakantie natuurlijk. En dat kun je dan het beste gewoon in het zwembad doen, niet in de zee. Want in de zee verbrand je veel sneller dan in het zwembad. Schijnt. Het zand weer kaatst. Nou, dit zijn Bart Peters en de radio's.

0: Ja, zwemmen hoort er toch echt wel bij, hè?
1: Ja, dat is zeker. En er zijn natuurlijk ook wel veel mensen die iets meer verkoeling zoeken en niet naar Spanje en Italië en Frankrijk gaan, maar toch meer richting de Scandinavische landen gaan. Denemarken, Zweden, Noorwegen misschien.
0: Ja, wil ik toch ook nog een keer naartoe.
1: Ja, lijkt me ook wel echt heel mooi om te doen. Dus misschien is het tijd voor een leuk Scandinavisch blokje.
0: Ja, vind ik helemaal goed. Ja, en dan natuurlijk Sarah Larsson. En ja, hij komt er toch echt aan. De ABBA-plaat. Zometeen Summer Night City. Maar dit is eerst Midnight Sun. En ik weet dat er thuis mensen zitten te luisteren die dit fantastisch vinden.
1: Ja, ik zou zeggen, trek je bikini aan en shake hem met de billen.

0: Summer Night City van ABBA natuurlijk. Ja, Zweeds blokje hadden we net. Midnight Sun van Sarah Larsson. En deze Summer Night City. Zeg Anoushka.
1: Ja?
0: Wat is jouw verste vakantieland geweest?
1: Dat is toch wel Amerika geweest.
0: Ja, ben je daar geweest?
1: Ja, het is wel heel erg lang geleden. Maar toen, dat is eigenlijk best een mooi verhaal.
0: Okay.
1: Want toen had je een merk van een telefoonprovider. Ik zal de naam niet noemen. Daar kon je een slagzin invullen. En ze hadden destijds ook een reclame op tv met een gezin in een zwembad. Waar je dan een kind of een vrouw op een opblaaskrokodil zo zag ronddobberen. Dus ik had een slagzin gemaakt. Iets van al ronddobberend op je opblaaskrokodil kun je bellen wie je wil. Zoiets was dat volgens mij. En toen, bam!
0: Daar won jij. Nee, dat meen je niet.
1: Ja, echt, en dat was volgens mij nog in de tijd dat er geen euro's waren, maar nog guldens. Was het volgens mij een reis ter waarde van 1500 gulden. En er kwam zo'n brief in de brievenbus. En toen dachten we echt van, nou, is dit een grap of zo? En dus er stond een telefoonnummer bij, dus gebeld.
0: Uh-huh.
1: Nee, het was inderdaad waar. En we mochten gewoon een reis uitkiezen ter waarde van 1500 gulden.
0: Oké, en toen kozen jullie voor...
1: Ja, nou, aanvankelijk stond er op die brief dat we een reis naar Cuba hadden gewonnen. Maar toen zei die vrouw van het reisbureau van, ja, je mag eigenlijk alles kiezen wat je wil. Oh. Dus toen zijn we, ik denk een dag of zes inderdaad naar Amerika geweest. En toen hebben we alle pretparken die daar zijn, die hebben we allemaal gehad. Want dat is eigenlijk best duur. Mm-hmm. Dus we hebben al die pretparken hebben we gezien. En we zijn nog naar Kennedy Space Center geweest en zo en al dat soort dingen. Dus... hartstikke
0: nou,
1: leuk.
0: Gaaf. Ja. Jeetje, ja. Maar dan zit je wel even aan de andere kant, hè, van de oceaan.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en wat daar ook ligt. Brazilië natuurlijk. Ja, zomers carnaval Rio de Janeiro. De Venga Boys, die hebben er een plaatje voor gemaakt. Dit is To Brazil.

0: Ja, Brazilië. Ben je er wel eens geweest?
1: Ja, nou, dat was dus mijn verste vakantieland. Oh. Ja. Ja, super. Alleen witte stranden. Ja, dat is geweldig.
0: Ja, lekker warm. Dus wel goed water drinken. Nou. Dan heb je een... dat is het woord van deze tijd. De hydration break nodig.
1: Ja,
0: en je waar ook veel water in zit. Was 98%? 92% is natuurlijk een watermeloen. Ook lekker bij de barbecue en in de zomer. Harry Styles. Watermelon Sugar High.

0: Iets met zoet.
1: Zoet?
0: Zoet.
1: Ik dacht, je zei soep, maar
0: nee,
1: zoet.
0: Zoet. Hey, soep hebben we al gehad, hè? Nee, zoet. De candy shop.
1: Oh,
0: zeg maar.
1: De snoepwinkel.
0: Oh, we gaan een snoepwinkel aflevering maken. Dat is leuk. Dat is
1: Robbie
0: leuk.
1: Williams.
0: Oh ja, andere. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Maar
1: oh, dat is leuk.
0: Ja, 31 augustus dus. Een nieuwe verse kerst op de taart met alleen maar snoepjes.
1: Wauw, ik heb er zin in.
0: Yes. Anushka, je zei het al, hè? Nog een paar plaatjes te gaan.
1: Ja, we hebben nog wel een zomers plaatje, Aiko Aiko. He, dus dat is natuurlijk wel lekker zomerse klanken. Maar wat zingen ze eigenlijk?
0: Ja, geen idee.
1: Enig idee?
0: Nee?
1: Ja, volgens mij, ja, nou, volgens mij is het een het is een Indiaans strijdlied.
0: Okay.
1: Dus deze zanger, Justin Wellington, die zingt eigenlijk voor de inheemse Indianen in Amerika. Zingt hij Indianenkreten.
0: Oké, nou, dit is...
1: Maar toch een knijter van de zomerhit was het.
2: Zeker. Yo, big wave. Tell them I come.

0: plaatje uit 2007. Ja, die dus all summer long, Kid Rock.
1: Ja, en wij zijn er ook heel de zomer lang nog op Flow Radio.
0: Zeker, geen zomerstop, hè?
1: Nee.
0: Wij gaan gewoon lekker door. Met de lekkere muziek in de non-stop en de programma's natuurlijk. En Anoushka, de 31ste. Dan zijn we er pas weer.
1: 31 augustus, een nieuwe kerst op de taart. Met dus als thema de snoepwinkel.
0: Ja.
1: Candy.
0: En dan gaan we bellen met Jannie Broeks.
1: Ja, dan gaan we bellen met Jannie om te kijken aan wie zij de taart gaat schenken. En nu gaan we ons dadelijk opmaken voor een hele mooie foute kerst op de taartplaat.
0: Kun je er iets over vertellen? Of zeg je van nou...
1: Ja, ik kan een hint geven, maar dat is dan wel weer heel cliché. Zal ik het toch maar doen?
0: Ja, iets met
1: ik
0: die...
1: zeg gele zwembroek.
0: Ja, die gele zwembroek. Hey, tot de volgende kers.
1: Tot de volgende keer.
0: Ik kom eraan, Route Soleil. Ja, Dries Roelvink, hè?

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 9 uur. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
3: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 10 uur. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
6: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer, nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landes is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landes werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.